Ik zei, mij zet die land voor barberen en ben hem al lopen eens van tenaan. Ik zei, zou er loog van Hongarije vliegen met hem roog van mij een vijf.